Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
3: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende.

0: Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Ricouard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: 3 op de 10 sportclubs in Vlaanderen worden duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Want 6 op de 10 clubs zitten krap bij kas. Pieter Hoof van de Vlaamse Sportfederatie legt uit.
2: De kosten die stijgen sneller dan de inkomsten. Het leven is duurder geworden. Dus dat is voor sportclubs niet anders. Hoge energieprijzen, bijvoorbeeld prijzen gelinkt aan infrastructuur, die zijn gestegen. En dat duwt dus het kostenplaatje voor sportclubs onder druk.
1: Daarom pleit de Sportfederatie voor een hoger belastingsvoordeel, zodat de clubs meer inkomsten kunnen behouden zonder dat ze daar meer belastingen op moeten betalen. Een bank moet een koppel negentigers dat slachtoffer werd van phishing meteen terugbetalen. Dat heeft een rechter in Antwerpen beslist. Het koppel verloor 50.000 euro aan een valse bankmedewerker. De bank weigerde het geld terug te betalen, omdat het koppel een grove nalatigheid pleegde, want ze schreven het geld zelf over. Maar de rechter is het daar dus niet mee eens. Een baanbrekend, zegt phishing-expert en advocaat Geert Lensens.
3: Heel belangrijk is dat de rechter de rollen nu omkeert. Het is de bank die moet betalen en nadien betwisten bij de rechter. Het is duidelijk dat de hele banksector op de vingers wordt getikt, omdat we weten dat banken proberen tijd te winnen, mensen te ontmoedigen zodanig dat ze afhaken, maar eigenlijk hebben de mensen recht op uitbetaling door de bank.
1: Er roept dus ook altijd op om naar de rechtbank te stappen als je slachtoffer bent van phishing. Er vertrekken en landen weer vliegtuigen in ons land. Al wordt er op Brussels Airport wel meer drukte verwacht. Gisteren was er veel hinder door een plotse staking bij luchtverkeersleider Skies. Alles draaide rond een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden en directie gaan daar nu opnieuw over praten. Een deugddoende zege voor onze Rode Duivels gisteravond in aanloop naar het WK. Ze wonnen hun eerste van 2 oefenwedstrijden met 0-2 in Kroatië. Invaller Romelu Lukaku kon na lang blessureleed kort voor het einde nog scoren. En dat is een opluchting, vindt ook Kevin De Bruyne.
4: Romelu gaat altijd zijn kwaliteiten hebben. Je moet hem 1 keer voor de goal zetten en hij kan altijd scoren. Maar ja, hopelijk kunnen we hem nu nog scherper krijgen. Hij weet dat ook. En ik denk Romelu die minuten pakt en die scherper wordt, is altijd gevaarlijk. En goalen gaat hij altijd scoren.
1: Zaterdag oefenen de Duivels in Brussel tegen Tunesië. En met dat WK-voetbal in aantocht zijn ook de Panini-stickers weer populairder dan ooit. Heel wat kinderen zijn helemaal mee met de hype. Maar het zorgt op heel wat speelplaatsen ook wel voor ruzie, waardoor sommige scholen de stickerboeken verbieden. Naar eigen zeggen, om ervoor te zorgen dat kinderen zonder stickers niet buitengesloten worden. Eerst nog enkele buien, daarna droger, maar na de middag opnieuw regen. Maxima tot 20 graden vandaag. Ook morgen en vrijdag krijgen we buien, met lokaal onweer bij zo'n 19 graden. Tijdens het weekend licht wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
5: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
3: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosea-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
3: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. Men er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust eerst nog opklaringen. Na de middag zwaar bewolkt met kans op wat licht gedruppel. De temperaturen aan de kust liggen rond de 18 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen donderdag een zeer wisselvallige dag.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: NRC Regionieuws.
1: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
2: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
1: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
2: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
1: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
3: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
1: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
3: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
1: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold.

en hij sloeg ze krokus, ze bloed eigen kind. En vader zei, daar kan niks van komen, weet wat je begint. Want de kleur van een krokus is heel anders als van een hyacint. Dat wordt niks als ellende, waar je je ook bevindt. Maar alle geliefden slaan die raad in de wind. Ze trouwden heel stiekem en ze kregen een kind. Dat leek op een krokus en op een hyacint. En alle bollen negeerden de familie hyacint. Maar ach, die hadden daar geen oog voor. Want je weet, liefde maakt blind. Toen kwam er een expositie. Van Narcis tot Hyacint. Ons echtpaar dat schreef gelijk in. En natuurlijk ook voor hun kind. En kijk, dat kreeg nou als beloning...

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensleuscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit. Vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein. En dat allemaal tussen 2 en 6:00 vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er slapen al 3 keer zoveel gevangenen op de grond als vorig jaar. Toen waren het er 245, nu al 738. Sinds vorig jaar is er nogthans een noodwet om dat probleem aan te pakken. Maar die heeft een omgekeerd effect, zegt journalist Farouk Eshkenes.
4: Wel, die noodwet is er in augustus vorig jaar gekomen. Komt erop neer dat de strafuitvoeringsrechter moet beslissen over toekennen van een enkelband. Wat we zien is dat strafuitvoeringsrechters veel strenger optreden.

0: Met als gevolg dat er minder mensen met een enkel band vrijkomen.
1: De regering werkt daarom nu aan een noodwetbis. In Ranst, in de provincie Antwerpen, is een vrouw overleden bij een ongeval. Ze botste met haar auto frontaal tegen een betonmixer. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Een verkeersdeskundige onderzoekt dat ter plaatse. Op verschillende plaatsen in Sint-Petersburg in Rusland zijn drones ingeslagen. Een grote olieopslagplaats staat in brand. De timing lijkt niet toevallig. In Sint-Petersburg start net nu een belangrijke economische conferentie onder leiding van Russisch president Poetin, met heel wat internationale gasten. Geleidelijk droger, maar na de middag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 20 graden. Morgen en vrijdag buien bij 19 graden. Tijdens het weekend wisselvallig met wat regen en de maxima blijven rond 19 graden.
2: Dit is Noordzee Gold.

Bezoek eens de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: grand-maman, ce fut vraiment Félix Mayol, le bourreau des chœurs de leur music hall. Mais depuis 1900, si les jongleurs n'ont pas changé, si les petits toutous frémissants sans rester bien sages, sans bouger, debout dans une pose peu commode, les chansons ont connu d'autres modes. Et s'il y a toujours Maurice Chevalier, Edith Piaf.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
4: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors. Noordzee Gold.
1: Aha, honey. All right.

Stadsmuseum van Oostende en Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en het werk van de eerste aalmoezenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
3: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar

0: hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje en we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen. Hè.
1: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, trap vernieuwen, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die dus een vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Abra Le Corps. En dan mag duur vanavond voor DJ Ahmed. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffensluiscentrum van donderdag tot zaterdag. Tickets kosten €13. En dan nog dit, vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten op het Mariakerkeplein en dat allemaal tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne dag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het Schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerke als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Bluebridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Twijfel over de mogelijke nieuwe overtreding aan de overweg in Buggenhout. Dat incident zou 3 dagen na het dodelijke drama gebeurd zijn. Maar spoorwegbeheerder Infrabel kan dat voorlopig niet bevestigen aan de hand van hun camerabeelden. Verschillende media berichten de voorbije dagen over een interne mail van busbedrijf Tros Beijaard. Daarin werd melding gemaakt van een chauffeur die de overweg overstak, terwijl de lichten op rood stonden en de slagbomen naar beneden kwamen. Maar daar lijken dus geen beelden van te zijn. Bij het drama vorige week vielen 4 doden. Minder dan 1/5 van de Belgische werknemers wil na zijn pensioen blijven werken. Daarmee scoren we samen met Spanje het slechtste in Europa. Dat blijkt uit een studie van HR-dienst SD Works. Meer dan 6 op de 10 willen eigenlijk stoppen voor de wettelijke pensioenleeftijd. Kathleen Jacobs van SD Works.
4: De belangrijkste redenen daarvoor zijn meer tijd hebben voor privéleven en om door te brengen met familie. De wil om langer te blijven werken, die ligt het hoogst in de ICT-sector. Zo'n 36%, dubbel zo hoog als het gemiddelde. Gevolgd door de bouw- en de vastgoedsector en de handel en financiële diensten.
3: Tegelijk ervaart bijna de helft van de werkgevers een tekort aan talent. In Bergen in de provincie Henegouwen is een nieuw NAVO-dorp geopend. Het gaat om zo'n 600 woningen en appartementen, bedoeld voor militairen uit de verschillende NAVO-landen. Ons land wil zo zijn rol binnen die alliantie nog beter opnemen, zegt minister van Defensie Theo Franke.
5: We leven in zeer instabiele geopolitieke tijden. We hebben het hoofdkwartier in Brussel, het politieke hoofdkwartier. We hebben nu ook het militaire hoofdkwartier al vele jaren. We hebben nu dit volledig nieuwe logement voor de militairen. En dus ja, dat betekent dat de NAVO in België was, is en zal blijven.
3: Op de luchthaven van Kuwait is een dode gevallen bij de Iraanse drone-aanval. Er is ook sprake van meerdere gewonden. Hoeveel is niet duidelijk. De terminal voor de passagiers is ook beschadigd. Het vliegverkeer werd er opgeschort, maar is intussen hernomen. En in de Formule 1 verlengt de Monegask Charles Leclerc zijn contract met Ferrari. Dat maakt het automerk zelf bekend. Voor hoe lang de samenwerking verder loopt, wordt niet gezegd. Leclerc is zelf dankbaar voor het vertrouwen en wil volop strijden voor een wereldtitel. Hij staat op dit moment 3e in het klassement. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maximaal.

gaat tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20. Noordzee.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosi-festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van 2 dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
3: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold.

Wie de try-out voorstelling van Han Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: baby, you're the best.
1: Oh, yeah, honey. You're the best.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
3: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
2: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
3: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, ja, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
2: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombé.
4: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
2: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
4: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje dat we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
2: Hè. Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

les. Zij gaf hem chocolaatjes, hij maakte vaak haar les. Hij kwam haar altijd halen, maar pa had veel bezwaar. Zo werd een list verzonnen,

Op zondag 7 juni kan je in Zandvoorde en de wijk Zwaanhoek in Oudenburg naar een garageverkoop, doorlopend van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de namiddag, in een organisatie van de Gezinsbond.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marien ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Na het dodelijke ongeval in Buggenhout is er veel discussie over het leerlingenvervoer voor kinderen in het bijzonder onderwijs. Dat is de bevoegdheid van mobiliteitsminister Annick de Ridder, maar het had eigenlijk al de bevoegdheid van onderwijsminister Soehal Demir moeten zijn. Toch weigert Demir al maanden het dossier rond leerlingenvervoer over te nemen. Politiek journalist Karel Latré.
4: De minister van Mobiliteit nu, Annick de Ridder, zegt ja, ik ga niet al mijn extra potjes doorgeven. Ik geef het budget van 139 miljoen euro door en wil eigenlijk al meteen 10 miljoen euro daar ook van afdoen. En dan zegt ja, de minister van Onderwijs, oké, ik wil wel hervormen, maar niet met al meteen een besparing erbij, dan doe ik het liever niet.
3: Onlangs heeft de lijn nog laten weten dat het miljoenen tekort komt om elke leerling een plaats te geven op een bus. De bestuurder die eergisteren met zijn bestelwagen een 20-tal wagens aanreed op de E34 blijft aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Het gaat om een Poolse man van 40 die onder invloed was van alcohol. Eerder doken ook al beelden op waarop te zien is hoe hij opzettelijk inreed op andere voertuigen. Het parket onderzoekt ook nog of hij een psychische stoornis heeft. In Spanje zijn vorige maand een record aantal mensen overleden aan extreme hitte. Dat meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Het gaat in totaal om 101 mensen. 3,5 keren meer dan in diezelfde maand mei in de afgelopen 10 jaar. In Spanje sneuvelden afgelopen weken verschillende hitterecords. Om de bevolking te beschermen is nog tot eind september een preventieplan van kracht. Vanmiddag eerst nog droog, later opnieuw regen bij maxima tot 20 graden. Morgen soms buien, lokaal met onweer bij 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
1: Dit is Noordzee Gold.

vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van de reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd €45.000 geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
3: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.
4: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
5: Encore des mots.

parler comme la première fois.

0: Jesse Gold.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, we gaan toch een keer kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
2: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
1: Ah, wel, ben je dus een vloer geleid dat, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
1: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 12 graden. Morgen donderdag zeer wisselvallig weer, kans op stevige buien met een donderslag 's morgens. Ook na de middag nog buien. Temperaturen morgen aan de kust liggen rond de 17 graden. Ook vrijdag veel wolken en kans op een bui.

0: for God's sakes, turn around.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: In de CM-gebouwen in de Niepoortse Steenweg in Oostende opent midden juni een verpleegpost. Daar kunnen patiënten terecht bij een verpleger. Katalien Dundoven van het Wit-Gele Kruis.
4: Voor de patiënt is het heel praktisch, omdat je zelf een afspraak kan inboeken via een online boeksysteem. Dus men hoeft niet te wachten tot de verpleegkundige langskomt, maar men komt op het uur van de afspraak en 20 minuutjes later kan men eigenlijk al terug de dag hervatten. Dus men hoeft niet te wachten, dat is een groot voordeel. Je kan het combineren bijvoorbeeld in de middagpauze van het werk of voor of nadat je van het werk komt. Dus het is gewoon heel praktisch voor de patiënt.
3: Welke verpleegkundige zaken gebeuren hier dan?
4: Eigenlijk alle soorten verpleegkundige handelingen, met uitzondering van hygiënische zorgen. Toiletzorgen, dat is moeilijk hier in de verpleegpost. Stomazorg is ook moeilijk. Maar al de rest, wondzorg, inspuitingen, spoelen van een portakat, zijn allemaal zaken die eigenlijk perfect in de verpleegpost kunnen.
3: Parken en pleinen in Oostende zijn veiliger door de nieuwe aanpak om er vaker te controleren. Dat is ook het geval in het Leopoldpark, zegt burgemeester John Crombie.
5: Het Leopoldpark is daar denk ik het bekendste fenomeen. Daar heeft het echt geholpen. Het is veel rustiger. Het park is weer veel meer terug van de Oostendenaars en niet van de dealers. Maar we zijn dat ook op andere plaatsen aan het doen. En we blijven dat uitbreiden naar andere plaatsen om het te verdringen. De publieke plekken van de Oostendenaars moeten voor de Oostendenaars blijven en dat lukt.
3: Ik hoor u zeggen, in het Leopoldpark lukt dat? Dat betekent dat er minder feiten zijn?
5: Het betekent dat we het beeld dat we redelijk goed hadden over de hoeveelheid drugs dat er aanwezig waren, want die werden vaak verstopt in het park. Door die hondensweeps weten we hoeveel dat er nog verstopt wordt. Dus dat is drastisch minder. We hadden een beeld van de dealers, dat is drastisch minder. We zien dat ook als we de telefoons bekijken van de dealers, dat ze ook aan elkaar zeggen, daar moet je niet gaan, want de politie zit daar bovenop. Maar ik hoor het vooral ook van de omwonenden. We hebben het ook nagevraagd. Hetzelfde met alcoholverbod. Marie-Joséplein is properder, rustiger. Alfons Pieterslaan, daar wordt er positief op gereageerd. Dus het is beetje bij beetje, we gaan blijven maatregelen pakken om dat respect voor die openbare ruimte en voor de mede-inwoners af te dwingen.
3: Oostende stelt een gratis webinar rond intrafamiliaal geweld ter beschikking aan medewerkers en burgers. Gedurende 1 jaar is die webinar van 40 minuten ter beschikking voor hulpverleners, politie, artsen, leerkrachten en andere professionals. Oostende maakt de video ook beschikbaar voor burgers via de website. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Gewezen Middelkerks gemeentesecretaris Pierre Riekewaard wordt kabinetsmedewerker van de N-VA-schepenen in Oostende. Dat heeft het schepencollege beslist. Pierre Riekewaard is bekend in sportmiddens. Hij was ook politiek actief bij de CVP en SPA. Het parket klasseert het overlijden van een kindje van 2 jaar gisteren in Middelkerken als een tragisch ongeval. Het kindje viel in een beek nabij de woning. Het kindje werd nog in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Minister van de Noordzee Annelies Verlinden bracht een bezoek aan Blue Bridge in Oostende. Ze kwam er luisteren naar een toelichting bij het nieuwe marine ruimtelijk plan. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er komen heel wat reacties op het overlijden van zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans. Haar dochter Céline maakte vandaag bekend dat Margriet is overleden na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Margriet was ook voormalig politica. Premier De Wever zegt dat hij haar herinnert als een warme collega. Acteur Jacques Vermeire zegt dat hij haar dankbaar is voor de mooie momenten. Ook haar goede vriend Luc Appermond heeft mooie herinneringen.
4: Margriet was veel meer dan de lach. Zij was ook een dame met een visie. Je mocht aankaarten bij Margriet wat je wou. Het verkeer, familie, vrienden, de politiek, vrouwenrechten, alles, noem het maar op. Zij had overal een gefundeerde mening over. En ze wist dat op een heel goede manier te brengen, ja.
3: De meldingen die zijn binnengekomen over het busbedrijf dat betrokken was bij het dodelijke ongeval in Buggenhout zijn correct verwerkt. Dat heeft Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder gezegd in het Vlaams parlement. Het gaat om klachten tegen het bedrijf Tros Beijaard dat in onderaanneming rijdt voor de lijn. Je hoort de minister.
5: De klachten die daarover binnenkwamen bij de lijn, die werden wel degelijk verder opgenomen. Die mails die werden intussen ook correct bezorgd aan het parket. In dit specifiek geval zijn er geen aanwijzingen of mails binnengekomen die konden leiden tot verbreking van het contract.
3: Het is dan ook nog niet duidelijk of het ongeval veroorzaakt werd door roekeloos rijgedrag. Het parket onderzoekt dat nog. Bijna de helft van de fietsers in de ochtendspits is een kind of een jongere. Dat meldt de Fietsersbond op basis van een telling bij ruim 12.000 fietsers. Het toont aan dat we moeten blijven inzetten op een veilige fietsomgeving, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
6: Het is belangrijk dat die jonge generatie, dat die ook gewoon kunnen blijven fietsen, dat ze dat ook veilig kunnen doen. En we merken toch ook uit een aantal interviews die we afgenomen hebben met kinderen op school, dat er nog altijd wel plekken zijn waar het voor hen niet zo veilig is en dat ouders dan soms nog beslissen om het kind toch niet met de fiets te laten gaan naar school.
3: Ook bleek nog dat een kwart van de lagere schoolkinderen in landelijke gebieden zelfstandig reed. In de steden was dat amper 5%. De Nederlandse Demi Vollering heeft de 5e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Haar landgenote Anna van der Breggen werd 2e. Zij blijft leidster in het klassement. De Duitse Antonia Niedermayer eindigde 3e. En in de Ronde van Wallonië was de Australiër Lawrence Pitti de sterkste in de 3e etappe. Hij haalde het in de sprint van de Duitser Kim Heidoek en de Let Chris Nijland. Vanavond bewolkt met regen, vannacht wordt het droger bij minima rond 15 graden. Morgen buien met kans op onweer bij zo'n 18 graden. Vanaf vrijdag afwisselend zon en wolken met soms wat regen bij een graad of 20.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het Afrosea Festival keert terug naar Bredene en dat op zaterdag 15 augustus. Het gratis festival brengt een kleurrijke mix van wereldmuziek, cultuur en ontmoeting. Luchthaven Oostende Brugge verwelkomde voor het eerst een volledig elektrisch vrachtvliegtuig. Deze demonstratievlucht maakte deel uit van een reeks operationele testvluchten. De luchthaven van Oostende Brugge heeft de ambitie om een actieve rol te spelen in de transitie naar een emissiearme luchtvaart. Met de plaatsing van twee dubbele ondergrondse glascontainers aan het dorpshuis in Ichtegem werd een eerste stap gezet om de glascontainers ondergronds te brengen. Er werd 45.000 euro geïnvesteerd. Bewoners van woonzorgcentrum Ponton brachten een bezoek aan de biopluktuin van Buitengoed in Stenen. Het ging om een geslaagde buitenactiviteit voor de bewoners. Enkele vragen van Charlotte de Bakker hebben op de Oostendse gemeenteraad voor een fikse uithaal gezorgd van burgemeester John Crombé. De Bakker had het over de leegstandtax en dat viel niet in goede aarde.
3: En ik snap niet dat jullie die opmerking nog durven maken, hè? Of dat zeggen, en zeker u, dat zeggen nog naar de N-VA, je waart er ook bij en noem maar op. Wie was er de schepen van Financiën en Begroting die begroting vervalst heeft? En dat je dat punt nog vervalst, dat je dat punt nog naar ons durft werpen. We hebben er miljoenen moeten uithalen om dat weer realistisch te maken. En daarmee heb je ook een antwoord op uw vraag van uw exploitatiesaldo. 10 miljoen en 26, het is eigenlijk te laag om goed te zijn. En we zitten daar te krap daardoor. Maar waarom? Omdat we ervoor gekozen hebben om die miljoenen aan lucht die erin gestoken is, eruit te halen.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: De hele avond Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold. Oh, oh, oh.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

uit je broek. De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, want maak ik een

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch...